ogen van het zoete dwalen. Pink aan pink door liefdesdalen, zo betrapte vele malen. Ons de zwartrok in het gras, tango van de natte gaarde. Waar ik in de plassen staarde, een genadeloos ontwaarde dat hij geen Columbus was. Maar ook de tango van het plantsoen, waar in het rosarium.

rosarum, rosis, rosis. Tango van het kantje slopen, tot ik nullen kreeg bij hopen, die ik toen maar ging verkopen, als oriolen voor Sint-Jan. Tango van de hoogste prijzen, voor de ijverigst wijzen, propvol om bepaalde wijzen, die geen mens gebruiken kan. En ook de tango van de spijt, omdat een mens in later tijd ontdekt dat in volwassenheid.

maak vergeten van het weten. Laat de deur staan op een kier en laat alle sterren vallen. Voor iemand ver van hier, laat mij rusten tot de morgen, tot de nieuwe dag begint. Draag mijn lasten en mijn zorgen, laat mijn licht zijn als de wind en de storm die om het huis houdt. Zeg haar dat ik slapen wil, maak een hemel vol met sterren, maak de hele wereld stil en sluit mijn ogen toe, maak de oorlog blind. Laat mij slapen, laat mij slapen, laat mij slapen als een kind.